0: Cool J is hot, gemaakt door The Pax. Want het is een remix, The Pax Low Budget Remix van LL Cool J met Feel the Beat. En dat komt allemaal van de EP Remix CD die bij hem te koop is, genaamd Off The Record. En zoek hem op Instagram. Zoek dan naar The Pax en dat schrijf je T-H-E en dan P-A-C-K-X-S-Z. En thank me later. Zoek hem daar, slide into his DM's en vraag om die CD. Hey, dat gezegd hebbende is het tijd hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears voor de soundbite. En wat is nou de soundbite? Nou, dan draai ik een heel kort geluidsfragment van een hele bekende tune. En dan is het de kunst dat jij binnen 5 seconden gaat raden welke tune dat is. Ik ben heel benieuwd of het je gaat lukken. Hier komt-ie. Oeh, ha. Dit is een classic van je welste. Ik ben heel erg benieuwd of jij kan raden welke track dat is. En zo niet, we draaien hem straks helemaal. En hoe je mij kan laten weten dat het jou binnen 5 seconden gelukt is, ook dat hoor je straks later. Nu gaan we heel wat anders luisteren. We gaan nu luisteren naar iets uit Nederland. Koen en Vitan met Mijn Droom.
1: Ja, ik ben down.

0: schoen en voet om. Yeah. Als mensen vragen wanneer het album komt, zeg ik ze, kom next op. Maar dit is wat ik doe. Yeah. En deze is voor Finny. Dit is mijn droom, yeah. Ik verdien geld met tracks doen en chickies zijn schoon, yeah. Dit is hoe het moet zijn, gratis kicks en bekende rappers die me doet zijn, yeah. Dit is mijn droom, GC op de map, GC is de stad, GC is mijn zoon, yeah. En waar ik woon, je zag het in homegrown. Ik wacht niet meer op kansen, ik doe het gewoon,
1: doe het gewoon. Yeah.
0: Dit is mijn dagelijkse doen, ik ben een shit, maar ik loop niet naast mijn schoen, nee. Dit is mijn set, dit is mijn alles, ik hou het

rhymes in life. That's always what a soul's all about. Galaxy.

hier mogen we toch best wel heel erg trots op zijn dat dit soort kwalitatieve muziek hier uit Nederland komt. M.O.D., The Black Marvel en Syfe Barker met The Bilderberg. En hoor ook wat ze zeiden. Maar even verder naar de soundbite. Was het jou gelukt om het binnen 5 seconden te raden? Nou, ik maak zo bekend wie het was. Eerst moet ik je even bekendmaken dat ik ook op Instagram te vinden ben. En ook op Threads toevallig. En ook, ja, heel niet toevallig, maar ook op Spotify. En ook op Mixcloud. En allemaal onder dezelfde naam. Fleva in je ears. Zoals de hit van Craig Mack met een S eraan vast. Zo schrijf je het. En zo vind je mij. En op Instagram is het toffe dat je gewoon de hele week wordt bijgehouden, bijgepraat eigenlijk. Van wat er nou te wachten staat in die uitzending. En op Spotify kun je die tracks die ik gedraaid heb terugvinden en in je eigen playlist doen. En op Mixcloud, nou daar wordt het feest helemaal compleet. Want als je daar zoekt naar Fleva in je ears, dan krijg je exclusieve delen van het interview, een exclusief item en extra veel muziek. En je kunt het daar dus ook nog eens een keer tot 10 weken terugluisteren. Dus ga dat allemaal volgen onder die naam Fleva in je ears. Dus nu de soundbite. Wie was dat nou? Dat was natuurlijk Busta Rhymes met Woo-ha, got you all in check.

0: Ja, dit was ook ooit de favoriete throwback track van Hiro. Oftewel Raw Skills van Frontline, maar tegenwoordig dus ook Hiro van The Rafting Goods natuurlijk. En ik kan het heel goed begrijpen hoor. Misschien ben ik het wel een klein beetje met je eens. Maar ik heb toch, als ik echt moet kiezen met het mes op de keel, dan kies ik voor Jay Wood the Damager met Me versus The Papes. En dat heeft een speciale reden. En die licht ik ooit misschien nog wel eens uit als ik dat niet al 100.000 keer gedaan heb. Hey, nu is het tijd voor het vervolg van het interview weer met Chip Fu. En de volgende vraag die ik hem stelde was... je hebt natuurlijk altijd de vraag die je dan krijgt. Hè? Achter elkaar krijg je die vraag van over Shaq, over Five Dog, over Last Move, over Ring the Alarm, over True Fu Sneak. En natuurlijk ook Sneaking Up on You. Ik denk, vanwege die Daffy Duck ding wat je daarin doet, hè? Rabbit Season, Duck Season. Hele populaire cartoon was dat. Maar welke song denk jij dat er meer aandacht had moeten krijgen? En waarom volgens jou?
1: I think Sneaking Up on You deserved more attention because of the skill that was displayed in that song, along with Heavenly Father, you know, which is an, you know, another song that just was us, you know, talking about being thankful to be in the position that we were in to express our thoughts and feelings. I think those are the two songs that should have gotten more play, or people should have paid more attention to them. And there's a lot of people that I've bumped into that, you know, said that those two songs were their favorites.
0: Ja, het is ook mijn favoriete Foo Sneakers track, Sneaking Up On You. Die gaan we zo ook draaien. Maar eerst nog twee vragen hier op de radio. Als een fan van jouw muziek, denk ik, ja, je kan het gewoon niet verkeerd doen. En ik denk ook dat je eigenlijk alles al hebt bereikt wat heel veel MC's zouden willen bereiken en van gedroomd hebben. Zo op dit moment in jouw carrière en leven, wat is dan nog een doel wat je wilt bereiken binnen de muziek? En als er nog een doel is, welk doel is dat dan?
1: Well, the only particular goals is to just stay sharp and to continue to put out music and, you know, feed the fans what they want. I mean, they always talk about ageism and the older you get that you shouldn't be putting out music because this is a young person's sport. But I just wanted to prove to people that as long as you stay sharp, you'll still be able to put out music no matter how old you get. You know what I mean? And the only thing is just, the only other things to accomplish for me musically would be to just do records with some of my, superheroes. Like, I have a record with Busta Rhymes coming. You know, I'd like to do a record with Graf. I'd like to do a record with Eminem. I'd love to do a record with Papoose. There's so many people that I'd love to do records with, and I know within due time I'll be able to get to that point. And all that does is just increases my stock within, you know, my catalog, and increases my stock, you know, with me as when it comes to me being an MC. So those are the things that I look forward to doing.
0: Ja, ik kijk daar ook heel erg naar uit als je dit allemaal zo opsomt. Hey, op de radio hier nog één vraag. En op mixcloud.com, als je daarna Flavor in je eer zoekt, dan krijg je nog 3 vragen die ik hem stelde. Ik mocht hem namelijk 10 vragen stellen in plaats van de normale 9. Hoe vet is dat en wat hij allemaal zegt? Ja, dat moet je gewoon echt checken daar zo. De laatste vraag hier op de radio is... als je terugkomt naar jouw jongere zelf... die net zijn eerste voetstappen in de wereld van hiphop gaat zetten... wat zou je dan met de kennis van nu als advies geven aan jouw jongere zelf?
1: The advice that I give myself is... what you do for people, some people may not do for you. And I would say, you know, more so focus on yourself. You know, being a given person is a beautiful thing, but make sure you take care of yourself first. Because even though people may be in the same situation as you and able to give, they just won't. Because that's just not them.
0: Wat een advies, dankjewel. Het is zo herkenbaar wat hij hier ook zegt, hè? Ja, joh, het is gewoon een legendary interview geworden. En we gaan er dus nog mee verder op Mixcloud. Zoek daar naar Flavor in je eerst. Kan het niet vaak genoeg zeggen, want die 3 antwoorden die hij daar geeft... Ja, het wordt gewoon nog vetter, kan ik je beloven. En over hele vette dingen gesproken... Dit is echt mijn favoriete Foo Sneakers track. Hier komen ze met Sneaking Up on You.

0: This ain't new school. This is real school. Every Saturday, Danny brings you that rawness, that dopeness, that illness, that fatness. So get with it and spread the motherfucking word, y'all. Peace.
1: Boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2. Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: This is DJ Danny on Galaxy Radio.
4: Come on.

The Alcoholics met Make Room. En daarvoor DAC, oftewel de Amersfoortse coöperatie met Het Ligt Niet Aan Ons. En de Alcoholics, daarna gaan we terug. Nowadays kennen we hun als The Licks. En grappig ook, ze hadden een combi-crew met de Beatnuts. En als je dat gemist had, dat is geen grap. Samen heten ze toen destijds de Licknuts. Maar waarom die afkorting naar de Licks? Nou, dat is omdat ze gestopt waren met drinken. Ze maakten altijd al helemaal beneveld van de alcoholmuziek. Maar dit deden ze dus niet langer. En daarom dus de Licks. De focus in de studio was anders en ze voelden zich ook scherper. Ice-T is hun mentor ooit geweest in het begin van hun carrière. En ook hebben ze zich alle drie spiritueel verdiept, waardoor ze naar eigen zeggen nooit vervelende dingen naar buiten gegooid hebben over elkaar en tot vandaag de dag nog steeds met z'n allen door één deur kunnen. En de onderlinge band is dus nog steeds heel erg

zouden doen, maar deze week hebben we weer een nieuwe inzending. En niet van zomaar iemand. We hebben die gekregen van Level, van de crew TMI uit Amsterdam. En op Instagram volg je hem onder de naam de Amsterdam Graph Collectors. Hij koos voor een echte classic en hier een kort fragment van die classic. Ja, je hoort hem helemaal op Mixcloud.com. Nu iets heel anders. Iets heel gruwelijks, vets gewoon. Maar man, DJ Subtimus Prime, die jongstleden nog een hele dope docu in elkaar heeft gezet over Real Hot. Met onder andere Unique, die in de bus zat met de Notorious B.I.G. Ja, daar zat hij gewoon mee in de bus. Maar anyway, hier DJ Subtimus Prime met zijn super dope 15-minute mix.

Ja, wat een dope mix weer van DJ Subtimus Prime. Check zijn So Soulful Events en check The Grapevine. Als je meer van dat soort dingen wil, dan draait hij echt de doopste R&B. Maar goed, het is nu tijd voor de allerdoopste afsluiter ever gewoon. Ja, dat is elke week weer zo. En deze week dus ook weer zo. We gaan er out with a banger. Dan stopt het hier op de radio allemaal en gaan we ja later dus morgenavond op Mixcloud verder. En Mixcloud, dat kan, dan zoek je dus naar Flava in je ears. En mocht je een deel van de show gemist hebben, geen zorgen. Vannacht tussen 1 en 3 de herhaling. Maar anyway, ik had al gezegd, we gaan eruit met een banger. Dit keer van de Eastside Rhythm Freaks. Uit Nederland komen die gewoon. En die hebben zo'n dope track gemaakt. Keep ya live all night. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer op

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12 neemt Wes je mee naar de lunch. Werken wordt een stuk leuker met de muziek van Wes.

0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne hier samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl of bel 085-744-4774.
2: Hallo.
0: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Hey, yo, yeah. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: What it do, y'all? It's ASAP Rocky here, man.
8: Going in.
9: I wish that I could stay here.
10: ASAP Rocky is going to stay here for life.

0: You're crazy, you know?
1: We are. Your daily playlist provider.
2: You know the name.
1: We are Galaxy Radio.
3: Check out the
2: music. Next.
1: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Toby on the beat.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: snel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m. Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Met name in het oosten is er kans op een stevige regen- of onweersbui. West en zuid blijven overwegend droog. Temperaturen liggen tussen 21 graden in Zeeland en 25 tot 26 graden in het oosten. En tot zover het nieuws.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Another hour with all your favorite songs and artists.
2: All day.
3: Let's drop more hip-hop bangers.
5: Number one station.
6: Station.
3: Galaxy Radio.
6: Station.

Young Money. Yeah. So. I tell

creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.

0: auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Je bent Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.
5: We're going back.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

just want to know about any secret of yours.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: You really want to touch that button? Yeah.
2: This one is for the adults only.
3: Yeah.
2: Galaxy 4+.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m. Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden op de rijbaan, maar het is onduidelijk hoe hij daar terecht kwam. De politie onderzoekt of hij al op de weg lag of liep. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder de Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn te volgen in het live-log. Australië kampt al weken met een enorme muizenplaag die akkers vernielt en zaaisel opeet. Boeren maken hoge kosten door schade en bestrijding, terwijl scholen muizenuitwerpsel opruimen en zelfs lessen geven over de plaag. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli flink in te krimpen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een arena voor een UFC-evenement bij het Witte Huis klaar. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Galaxy.
5: Yeah, hottest station in the city.
4: On Galaxy.com.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: Sippin' on gin and juice.
7: May I kick a little something for the G.
8: Whose world is this?
9: The world is yours.
10: California
7: love. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
11: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
12: And you don't stop.
13: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
14: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
15: Ahoy!
14: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.

0: This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Grote delen van Australië kampen met een enorme muizenplaag die akkers en landbouwmachines beschadigt. Scholen in West-Australië hebben last van muizen in de gebouwen, waardoor een speciale taskforce is opgericht. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zeker 283 mensen opgepakt. Relschoppers richtten vernieling aan, vielen een politiebureau aan en gooiden met vuurwerk. De politie zette traangas in en legde het bussenvoer stil. In heel Frankrijk zijn 426 arrestaties. Een meteoor heeft zaterdag luide knallen veroorzaakt boven het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts. Dat meldt NASA. De explosie had een kracht gelijk aan 300 ton TNT. De vuurbal viel om 14:06 lokale tijd uiteen op een hoogte van ruim 64 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons liveblog. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it.
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.
7: I know why.
8: Hi, I'm Tems.
7: I know what you need.
4: Let's slow down with Tems.
7: Yeah.
4: What you need now.

0: I run the streets.
1: Yeah, we are Galaxy.
2: Schat, daar sta ik dan.

0: en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidikjeldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op Galaxy.tv. Dat is GLXY.tv.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM. Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: 1, 2, 3.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Je bent Fans van de Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Zwaar noodweer heeft gisternacht grote delen van België getroffen. Hagelstenen met een diameter van 5 centimeter veroorzaakten aanzienlijke schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen raakten bewoners door snel stijgend water geïsoleerd en zaten sommigen vast op hun daken. De hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. In de strafzaak rond de dood van de 14-jarige Tamar is onduidelijk hoe zij in de zomer van 2020 in de berm van de Zeedijk tussen Mark en Monnikendam belandde na een fatale aanrijding. Forensisch patholoog Frank van der Goot concludeert in een rapport dat Tamar zichzelf niet naar de berm heeft kunnen verplaatsen. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een auto op de rijbaan. De politie onderzoekt hoe hij op de weg kwam. De melding kwam rond 1 uur 's nachts binnen. De A67 richting Venlo is afgesloten en verkeer wordt omgeleid. En het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag aanviel, dat op weg was naar een Iraanse haven. CENTCOM vuurde een raket af op de machinekamer van het schip. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt?

0: Fili Jaldem, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Fili Jaldem crew, we bring you straight dancehall heat, no cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, the latest tunes, the hottest entertainment, and the real news them now hear nowhere else. This are the show where island culture talk loud, truth raw, and the music hit hard. Fili Jaldem, every Saturday from 9 p.m. only here on Galaxy Radio.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hey, yo, everybody.
0: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir. Yes, sir.
0: This is Galaxy Radio.
7: Hey, this is Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So good. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
5: Sipping on gin and juice.
6: May I kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Hell yeah.
8: And you don't stop.
9: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
10: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
11: Ahoy!
10: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Ja, ja, ja, you know.

Y si él me

0: listen wherever you go.
1: Feel good, look great. I know
0: on our free radio app. Download it now.
2: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
5: This is Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit.

0: dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En of Taylor Swift een rol krijgt in Toy Story 5 blijft voorlopig nog onduidelijk. Swifties speculeren er volop over en ook berichten van Pixar op sociale media lijken die geruchten aan te wakkeren. Officieel is er nog niets bevestigd, maar online zorgt het verhaal inmiddels voor veel aandacht rond de nieuwe Toy Story film. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black music, black music.

0: on our free radio app. Download it now. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: Sippin' on gin and juice.
7: May I kick a little something for the cheese.
8: Whose world is this?
9: The world is yours.
8: California.
7: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
10: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
11: And you don't stop.
12: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
13: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
14: Ahoy!
13: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy.
1: It's 1 PM. Ik ben Norbert Terlouw met het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing gaat extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warffum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Er lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn er volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Black music, black music.

0: een paar minuten en dan is gewoon de hele toko verbouwd. Ja, ik vond het wel heel heftig.
1: Babaka die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100. Ik zeg maar tel op vliegtuigmodus. En nu ben ik slecht verbonden. Zij is zo opgewonden. En daarom is ze opgebleven. En we zeggen allebei heel de avond lang. Dingen die we toch niet menen.

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Hey, yo. Yeah. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
5: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.

0: The music. Hey, next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
3: Ahoy!
2: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Ik ben Orterlouw en dit is het nieuws. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. De VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Galaxy. Galaxy.
6: Only station I listen to hip-hop.
3: We're jumping in like that.
6: Only right here on my station.
5: The number one in hip-hop and R&B.
7: Y'all know what it is, boy.
8: Yeah, man, come on. It's me down my end. That's it.
9: Yeah.

0: represent? And what is your ultimate break track and why? Send your entry to Danny@galaxy.nl. That's GLXY.NL. Or as a voice message to 085-029-4x2. 1 minute, two answers. That's keeping the culture moving. The Element Chain, the hip-hop estafette on Galaxy Radio.
1: Pass it on to the next.
2: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl. Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: It was all a dream.
5: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So good. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
6: Sippin' on gin and juice.
7: May I kick a little something for the cheese.
8: Whose world is this?
9: The world is yours.
10: California.
7: Cause ain't nothing but a G thing, baby.
11: Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Hell yeah.
12: And you don't stop.
13: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
14: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
15: Ahoy!
14: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: This is the number one in hip-hop and R&B.
7: Here we go once again.
8: Two step with me, let me

Galaxy.radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En meer dan 160 keer op één dag naar 112 bellen, zonder noodsituatie, heeft een man uit Roosendaal de problemen gebracht. De 41-jarige bleef het alarmnummer bellen en schold medewerkers uit zodra er werd opgenomen. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan een reeks telefoontjes en de man aangehouden. De man zit vast voor verhoor. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Black music, black music.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

sexy people.

0: wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl. Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Hey, yo, everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: Maximum.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy. So good. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
5: May I kick a little something for the G's. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
6: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Hell yeah.
7: And you don't stop.
8: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
9: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Bij rellen in de stad werden bijna 800 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten gewond. Op verschillende plekken waren er vernielingen, branden en confrontaties met de politie. Volgens de burgemeester leek het op een stedelijke guerrilla-oorlog. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Ekes zegt

0: debat aan het verschuiven. Ik pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Galaxy. Bring the beat better.
5: It's going down now.
6: We back inside the hip hop.
7: Let's drop more hip hop and R&B.
4: We are Galaxy.
7: You know,
4: the

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio. Black Music Month draait om het vieren van cultuur, creativiteit en invloed. Zonder black music zou de moderne muziekindustrie er compleet anders uitzien. De hele maand juni staat in het teken van de invloed van black music op de hedendaagse muziek. Juni is Black Music Month hier op Galaxy.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt er om woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Tot slot nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog. En tot zover het nieuws. Black music, black music, black.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: She's a very freaky girl. Been all around the world. Take you out to Chanel, gonna be bad if you want.
2: Iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: to the mission. Or online at galaxy.radio. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: It was all a dream.
4: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
5: Gin and juice. May I kick a little something for the G?
6: Whose world is this? The world is yours. California,
5: cause ain't nothing but a G thing, baby.
7: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Hell yeah,
8: and you don't stop.
9: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
10: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
11: Ahoy!
10: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
12: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
14: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
14: You know the station.
0: On FM and digital radio.
14: The music. The vibe.

0: hip-hop.
1: Your favorite hip-hop.
0: Hip-hop.
1: And R&B.
2: Y'all know

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt

0: Oud presenteert Past the Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: songs, and many more.
1: Just vibing out.
0: Every day on Galaxy.radio.
1: Galaxy.
0: So stay tuned.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
1: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: It was all a dream.
6: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy.
7: So good.
6: Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
8: Sipping on gin and juice.
9: May I kick a little something for the G.
10: Whose world is this?
11: The world is yours.
9: Cause ain't nothing but a G thing,
11: baby.
12: Black Music Month on Galaxy Radio.
9: Hell yeah.
13: And you don't stop.
14: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
15: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
16: Ah!
15: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Centraal Joodse Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: We right back. Yeah. We right back.
5: Well, okay.
3: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
5: Now let me break it down.
3: We are Galaxy Radio.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren. Of bel 085-744-4774.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. Het Centraal Joods Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: You know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
5: Galaxy.
4: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
5: Galaxy.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Controlando, controlando, me está controlando, me está controlando. Controlando, controlando.
2: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah. Everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, afro, and dancehall music.
6: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.

0: Look.
1: New feature music.
2: If it's new, it's right here, man.
0: Damn.
1: This is new feature music on Galaxy Radio.
3: Check out the
4: music.
5: Next.
6: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
1: Here on Galaxy Radio.
7: It was all a dream.
8: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hip-hop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Yeah. Juni is Black Music Month op Galaxy.
7: So good.
8: Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
9: Sipping on gin and juice.
10: May I kick a little something for the G's. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
11: Black Music Month on Galaxy Radio.
10: Hell yeah.
12: And you don't stop.
13: It's the time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
14: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
15: Ahoy!
14: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. Man, this joyride here is timeless.
2: Back in the day.
1: Another throwback. Here on Galaxy.radio.
2: Don't change the dial.
3: This is Galaxy. It's 11 p.m.
4: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
5: Ja, ja, ja, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
1: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
1: 24 hours a day.
5: Come on!
6: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
7: Starts now.
8: We'll shut it down.
7: Right now.
6: Galaxy.
9: Boom, bam, and the rain on scam, and the noise keep up. Busy signal. Sean Paul.
10: Keep up. How you about, sir?
11: Get the lit.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Cortex code, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer.

0: is leeg, staat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg hola je type nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Cortex code, fuck you. Blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering. Herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: We are your daily playlist provider.
2: You know what things ain't good.
3: They not like us. They not like us. They not like us. Us. Run for your life. They not like us. Run for your life.
2: Turn me up.
1: This is where the biggest stars come to play.

0: yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik ken elke

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel wereldhits gebruiken ritmes uit Afrika en het Caribisch gebied. Black music is letterlijk de soundtrack van de wereld geworden.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Black everything.
3: We play all your favorite black music artists and music. Don Toliver.
5: My name is Don Toliver.
3: Body. Now, on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Baby, light my
1: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
3: Hear it in the music.
4: For the culture. For the music.
5: Let the music tell it.
6: Hey, yo.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo